0: 就说，我操，新来的你是吗？是啊，
1: 嘿，都也是为啥发烧？我旁边这
0: 边，我想发烧，一时间为啥发烧呀？我那么牛，我那么没错。
1: Oh, dan pas hier op mijn gasje aan de vorm van de zin. Het was
0: leven, dan wordt er voor dat je het hart met mij is op mijn gasje aan de hoek. En dan liep dat.